0: bakkerie, wat ik dat toch vinden. Al alle zoet, dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al doobie.
1: Ach, dan klap je toch een moas.